0: Moet ik voor voorstellen?
1: Gonna be John Boy Robert 7332. JBR 7332.
0: JBR 7332 in your time.